Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horticenter in Naaldwijk.

0: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden.

Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele

0: De uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
2: En op weg naar je werk. De

De WOS dagstart voor vroege vogels. Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is...

iOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag

0: omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami, waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk. WOS
1: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Fresh Ride heeft zaterdag 91.000 euro opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Terheide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk into the Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar wos.nl of download de WOS-app. Dan nog het weer. Het wordt vandaag een regenachtige dag. We hebben te maken met een neerslagkans van 95%. En verder wordt het zo'n 18 graden vandaag. En ook vannacht blijft het dezelfde temperatuur, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. Fijne dag nog.
2: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thuis in je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio
2: vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
5: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste

0: wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
1: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jaya voor de wedstrijd mag serveren.
0: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc. Tim en Luc.
4: Ja, brothers, zet je ochtend aan.
3: Lekkere muziek.
4: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
4: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
4: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
3: Wakker.
4: Met Tim en Luc.
3: Samen staan we sterker.
4: Sterker.
3: Wie inspireert vandaag? Jouw kickstart.
4: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. De lekkerste muziek en positieve energie.
3: De WOS.
5: Yes! Goedemorgen!
6: Dames en heren, lekker wakker worden met Tim en Luc vandaag. Hey, Tim, hoe heb jij geslapen?
7: Ik heb heerlijk geslapen.
6: Lekker. Nou ja, ik ook. Bakkie zit er al in. Maar ik ga jullie vandaag even uitleggen wat we vandaag gaan doen. Het is vandaag dinsdag 8 september. En we hebben vandaag hebben we een beetje de community gaan we in het licht zetten. Dus als het goed is hebben we vandaag twee telefoontjes. Iemand die zich inzet voor de community vandaag in de regio. En hebben we daarnaast gewoon de tip van Flip, de release raider, gemaakt door de Sky Brothers. En gaan we natuurlijk gewoon weer lekker lachen vandaag.
7: Inderdaad. Oké, nou, laten we de dag beginnen. Beginnen, dames en heren. Als je al wakker bent, net je ogen open doet, of al vol gas je eerste klus aan het aanpakken bent, dan hopen we een gezellige dag met jullie mee te maken. Laten we... Yes.

0: Dames en heren, een hele goede morgen. Wakker worden met Tim en Luc op je dinsdagochtend. Hey, en op dinsdag doen we ook verzoekjes. Vandaag hebben we een verzoekje van Michel Ammerlaan. Werkt bij D, de elektrische hens, dames en heren. En speciaal voor hem gaan we een nummer draaien wat ook daadwerkelijk om zijn naam gaat. Dames en heren, we hebben hier
1: Michel van Anouk.
0: Yeah. Let's go.

0: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag.
1: Kom vooral
0: een kijkje
1: langs.
0: Zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Wow. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk. WOS
2: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Freshride heeft zaterdag 91.000 euro opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Terheide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk Into The Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar wos.nl of download de WOS-app.

0: weer. Het wordt vandaag een regenachtige dag. We hebben te maken met een neerslagkans van 95%. En verder wordt het zo'n 18 graden vandaag. En ook vannacht blijft het dezelfde temperatuur. Dan koelt het af naar zo'n 16 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

0: Hey, dames en heren, goedemorgen. Tim,
1: ja.
0: We moeten even wat kwijt, want vanochtend kwamen we hier rond een uurtje of... wat was het? 6:30 of zo?
1: Ja.
0: En
1: wat deed jij toen?
0: Ja, ik kwam hier aanlopen voor de tweede ochtend. En ik was nog ergens mee bezig en ik pakte mijn telefoon erbij, want ik wilde het graag afmaken voordat ik de studio in kwam. En toen zat ik weer niet op te letten. En toen liep ik hier tegen die ronde laag.

0: grote stenen aan. Met mijn scheenbeen.
1: Ja.
0: Ja, en Tim zag het gebeuren, maar hij zei helemaal niks. Tim?
1: Nee, ik zag het niet gebeuren. Jij dacht weer dat ik jou kon...
0: Ik dacht, jij wil mij...
1: van vallen, maar
0: jij
1: dat,
0: wil mij gewoon lekker pijn doen in de ochtend. En gisterochtend had ik het ook al, ik heb het niet verteld op de radio, maar gisteren liet ik even de meiden binnen die bij ons in de studio kwamen kijken.
2: Toen was je natuurlijk helemaal afgeleid.
0: Toen was ik afgeleid natuurlijk. En toen liep ik echt vol gas tegen die paal aan hier, voordat ik de studio inkwam. Nou, hey. Gelukkig heb ik geen hersenschudding opgelopen, maar dat gaan we niet meer doen.
1: Goed zo. Ja, en dat telefoonding, hè, dat was dus het probleem. Want anders had je die steen gewoon gezien.
0: Ja, ik had gewoon mijn telefoon even niet moeten pakken.
1: Daar heb je dus wat voor, hè?
0: Oh, heb ik daar wat voor?
1: Ja, bij zaterdag hebben we een goodiebag gekregen. Daar zat wat in.
0: Ja.
1: Kan je vertellen wat daarin zat?
0: Ja, er zat een soort steentje in. En dat is, ja... Ik weet namelijk niet precies hoe het heet, maar...
1: Tap.
0: Het heet een tap. Nou, als je daar je telefoon tegen aantikt, dan doet hij al je apps van je telefoons doet hij weghalen. Zodat je zeg maar geen afleiding kan hebben. Maar Tim, ja, ik hoef dat ding niet te gebruiken.
1: Hoezo niet?
0: Ja, ik kan me prima weer houden van mijn telefoon, hoor. Ja.
1: Ik denk dat ik wel misschien mezelf en een paar andere mensen weet die waar het goed zou kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Ja. Nou, denk je nou ook dat je dat goed kan gebruiken? Stuur even een berichtje of een DM'tje, dan stuur even het linkje deel van de tab.
0: Ja, gewoon WLS Radio op Instagram en dan kunnen we lekker communiceren met elkaar.
1: Oké, dan gaan we nu door naar de volgende plaat. Magnetic van de Bausa.

0: Amsterdam binnen en buiten de regio. Thuis in je regio.
1: Thuis in je regio.
0: W.O.S.
2: Mr. Bombastic. We want some.

0: Only song you will hear is the beating of my heart. And we will
1: and not some sweet. Als jullie stiekem een dansje hebben gedaan, is het niet erg, hè? Gewoon een beetje schudden op die dinsdagochtend. Hey, voor de volgende hebben we ook even een Spotify-plaatje die wij gaan aanzetten. Want wij dachten, dit is wel even een mooi nummertje om erin te doen. Maar voordat we die gaan doen, wij willen een klein beetje interactie creëren vandaag. En voor de mensen die ons persoonlijke nummer hebben, stuur even een audiobestand, even een spraakmemotje in. Dat je wakker bent, wat je aan het doen bent. En dat je iedereen bijvoorbeeld een goede dag wenst. En dan kunnen wij die hier live uitzenden via de computer. En nu gaan we even een lekker plaatje doen.

0: Love. Hey, we gaan even een paar berichtjes laten horen die we binnenkrijgen, Tim.
1: Ja, we beginnen met Sam van Noord, onze com-collega DJ, house DJ. Fantastische band, komt-ie.
2: Man, goedemorgen. Hey. Ja, wij zijn lekker onderweg naar werk en lekker even jullie ochtendshow aan het luisteren voor de eerste keer deze week. Dus lekker, dat is helemaal top. Fijne dag, mazo.
0: Fijne dag.
1: En dan nog één. Van Marcel van Denotech, komt-ie.
3: Goedemorgen Tim en Luc. Wij willen iedereen een fantastisch mooie dag wensen.
1: Oh, hij logt even uit bij mijn WhatsApp.
0: Oh, okay.
1: Maar we gaan hem zo even afluisteren. Oh, daar ben ik weer.
0: Ja. Nou, doe hem even nog een keer aanklikken dan.
1: Ik zoek hem nog even op. Ja. 1, 2, 3. Komt-ie.
3: Goedemorgen Tim en Luc. Wij willen iedereen een fantastisch mooie dag wensen hier vanuit de bouwput van Dijk Flowers, waar we met z'n allen een fantastisch project inzetten. Speciale groeten aan de mannen van Denotech. Tim en Luc, ga zo door. Top jullie op de radio te horen.
0: Wat een lijnen, hé. Hij kan ook al bij de radio komen werken, denk ik.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat waren ze denk ik, Tim, van vandaag, of niet?
1: Ja, dat waren ze.
0: Dames en heren, als je ook wat leuks te vertellen hebt, stuur ze vooral door. Dan kunnen we ze nog even afspelen vandaag. En nu gaan we naar The Sweep.
4: Lekker genieten van de zon in je tuin.
5: Dit is de WOS
4: op 876.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
5: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
4: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
4: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen...

0: koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
3: Morgen!
4: De regio is wakker!
3: Daar gaan we weer!
5: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: We hebben weer een nieuwe aanvraag binnen van Dan Dave. Dave de Vette vraagt: kunnen jullie alsjeblieft zwoele zomernachten draaien? Nou, tuurlijk kunnen we dat, hey. Maar we maken er wel zwoele zomerochtenden van. In dit geval.
1: Oké, let's go.

0: Yes, hey, de open dag is dus deze aanstaande zaterdag van 1 tot 4. Dan kan je ons ook vinden in de studio. We nemen uiteraard ook een lekkere DJ-set mee. Dus kom gezellig langs, kom gewoon gezellig kijken vanuit waar wij radio maken, even kennis maken. Misschien stuur je dan eerder een berichtje, dat lijkt ons gezellig. Dus hopelijk zien we jou ook zaterdag bij de open dag hier in het World Horti Center.
1: Ja, en naast de studio hebben we ook nog een tv-studio van de WOS en een nieuwe kantoor. Dus alleen maar nieuwe dingen te zien op zaterdag.
0: Mooi. En dan nu verder met een heerlijke track van Michael Jackson, Billie Jean's.

0: Hop,
1: ja.
0: Daar gaat-ie.
1: Ja.
0: Ik weet niet, doe ik het goed?
1: Nou, kan beter.
0: Nou, dames en heren, op je werk. Doe even de moonwalk tussendoor.
1: Even tussendoor snel.

0: Ja, zo heb ik weer een nieuwe release reden voor jullie.
1: DOS 87.6.
2: Lees Radar.
1: De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld.
2: Helemaal goud.
0: Yes, oké, vandaag hebben we een nieuwe release reden. Dit is ook dit afgelopen weekend uitgekomen. Hij heet 1,2,3 van James Hype, 123 en Volcoder. Je zal waarschijnlijk de beat wel herkennen. Ga lekker luisteren en dan hoor ik graag op de WhatsApp of de DM wat jullie ervan vinden. Oh, dat was één nummertje te vroeg. We gaan even terug naar de release, Raider.
3: Ja, is goed. Ik hou je even op de hoogte.

0: Zijn we ready voor het nieuws? Want Stefan is more than ready. Dames en heren, Stefan van der Meer met het nieuws.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Stravenzande. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de cabine. Die is volledig verwoest. De brandweer voorkwam dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die raakte wel beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Stravenzande zijn gisteravond twee voertuigen zwaar beschadigd. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Bij de bestelbus brak een wiel af en bij de personenauto gingen de airbags af. Ondanks de harde botsing raakte niemand gewond. Eén rijbaan was tijdelijk afgesloten. En het Hoekse Badje in Hoek van Holland heeft het zwemseizoen afgesloten met de traditionele badkuipenrace. Het zwembad bestaat dit jaar 60 jaar en kende door het mooie weer een druk jubileumseizoen. Kinderen gingen tijdens de race met zelfgebouwde vaartuigen het water op. Voor badmeester Gerrit was het een bijzondere afsluiting. Gerrit. Hij werkt al sinds 1980 bij het zwembad en gaat na volgend seizoen met pensioen.
2: Barre man die Gerrit.
3: Ja.
1: Heb je hem gezien in het nieuws gisteren?
2: Ik heb hem niet gezien, maar het klinkt wel als een barman.
1: Nou ja, hij vindt het hartstikke leuk. En hij was eigenlijk een beetje gegeneerd dat hij met zijn rug naar het zwembad toe stond tijdens het interview. Want eigenlijk mag dat niet.
2: Oh, oké. Okay.
1: Als zwemmeester moet je natuurlijk letten op wat er in het zwembad gebeurt.
2: Ja, 100%.
1: Tijdens het interview kon hij dat even niet doen. Dus hij stond de hele tijd naar achteren te kijken van gaat het wel goed?
2: Oh, shit.
1: Ja, dan heb ik nog het weer voor je. Vandaag is het bewolkt. Droge momenten worden afgewisseld met regen. Temperatuur loopt dan op naar 19 graden. Vanavond en vannacht kan nog een bui vallen. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen blijft het bewolkt met enkele buien en wordt het opnieuw ongeveer 19 graden.
2: Ah, het blijft dus nog wel oké dus vandaag.
1: Ja, het regent, maar het is te doen, denk ik.
2: Ja, denk het wel. Oké. Okay. Hey, Stefan, wel leuk nieuws vandaag, hè?
3: Ja, badkuiperrace.
2: En wat je als eerst vertelde, was wel echt even wat minder. Maar, nee, bedankt weer.
1: Nou, tot volgend uur.
2: Ja, tot volgend uur.
3: Tot volgend uur!
4: Lunch lekker mee met de WOS.
5: En schuif maar aan.
4: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
5: De lekkere track.
4: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
5: Heb je ook zo'n lastige vraag?
4: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
5: En wie weet,
4: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
5: Wat heb jij nou op je boterham?
4: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
5: WOS Nieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Thuis, in je regio.
8: De WOS.
2: Yes, en nu met een plaatje van Pink. Raise your class. Dames en heren, raise your hands up in the sky.

Ja, dit was Raise Your Glass met Pink. Hey, ik zie hier allemaal mensen binnenkomen. De schoolleerlingen komen allemaal binnen. Ik zie mensen rennen met koffie. Kijk uit hoor, allemaal. Niet laten vallen. Hopelijk dat je snel en veilig op je werk bent gekomen. Niet te laat. En dan gaan we door naar een nieuwe plaat.

0: dames en heren, tussendoor komen ook weer berichten binnen. Hier van Rick Landen, ook onze collega DJ.
1: Morgen Tim en Luc, Rick hier zo. Jullie zijn ook echt live te horen in Engeland. Nou mannen, succes deze ochtend en spreken elkaar. Hoi.
0: Hoppa, wakker met Rick. Tim en Luc International.
2: Dit is de WOS.

0: Goedemorgen, dames. Wij zeggen te vaak dames en heren, Tim.
1: Ja, klopt.
0: Ik kreeg het gisteren ook al te horen. Dat moeten we gewoon even minder doen. Gewoon in één keer zeggen wat je wil zeggen.
1: Inderdaad.
0: Nou, ja?
1: Kom straight to the point.
0: Oké, nu heb ik het gezegd, nu ga ik het niet meer doen. We zijn bezig met de tip van Flip. En vandaag hebben we een leuke tip over een armband omdoen. Want heb jij wel eens, zeg maar, dat je in je eentje... Kijk, je kan natuurlijk vragen aan je vriendin... kan je alsjeblieft mijn armbandje omdoen? Maar ja, als je natuurlijk single bent, en dat gaat even niet... dan zit je de hele tijd te kutten zo. Dus daar hebben we een tip voor. Armband omdoen. Raak je ook wel eens gefrustreerd bij het omdoen van je armband? Van elke keer als je de sluiting vast wil doen... rolt die van je arm af. De oplossing is simpel. Pak een stukje stevig plakband.
1: Oh.
0: Plak dit op het einde van je armband. De sluiting vrijlaten.

0: zetten.
1: Ja.
0: En plak dit weer op je pols. Hierdoor heb je je handen vrij en kun je met één hand makkelijk het haakje sluiten. Plakband verwijderen en je armband zit om. Zonder hulp van iemand anders.
1: Nou, perfect. Mij lukt het ook zonder plakband. Maar ja, mij ook eigenlijk. Hier nou moeite mee hebben, dan...
0: Ja, maar dan moet je elke ochtend plakband gaan pakken. Dat heb je toch ook geen zin in?
1: Ja, want dan gebruik je dan plakband, tape.
0: Ja, met tape krijg je misschien niet eens meer los.
1: Nee.
0: Dus, oké. Deze tip, het is een leuke tip. Maar als je er echt zin in hebt, dan mag je plakband om je arm doen. Als je er geen zin in hebt, dan moet je net even wat vaker oefenen.
1: Ja.
0: Of gewoon je vriendin of je moeder vragen.
1: Inderdaad.
0: Nou jongens, bedankt voor het luisteren naar de tip van Flip van vandaag. En we gaan weer door. Oh, by the way. Net proberen we de telefoon even te gebruiken hier. Want we wilden eigenlijk twee mensen bellen vandaag. Want het gaat natuurlijk over community en het is dinsdag. Maar dat lukte even niet. Dus we hebben de technische dienst slash de... Ja, mensen die hier verstand van hebben, even gevraagd.
1: Jeroen van de Kei.
0: Om het op te lossen. En dus, dit wordt vervolgd. Maar hopelijk kunnen we morgen weer mensen bellen. Maar blijf...
2: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet in je ochtend
3: aan. Lekkere muziek.
2: Leuke gasten.
3: En een flinke dosis ochtendenergie.
2: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
3: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
2: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
3: Wakker.
2: Met Tim.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
5: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
6: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
5: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
4: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
7: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
8: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
9: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio.

0: Studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
1: Morgen!
2: De regio is wakker!
1: Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Yes, dit was Bruno Mars. En we hebben weer een leuk berichtje binnen. Dan komt-ie hoor.
1: Goedemorgen Tim en Luc. Ook wij hier in Maden worden wakker met jullie. Goede muziek achterneven. Ga zo door. Groetjes van Helene en Erik uit Maden. Jullie weten wel, onze achtertuin staat altijd waailand. Hou doe, hè.
0: Ja, hou doe. Superleuk. En Luc, we hebben weer een nieuwe aan de bel. Want, namelijk, de telefoon doet het weer. Yes, het is gefixt. Ik ga er nu even naar voren halen. Luc, spring ook even achter de telefoon. Dan kan je even een mooie intro doen van Monique. Monique zet ik even op kanaaltje B. Die gaat zo open. Luc, kan je wat vertellen over Monique?
2: Ja, ik ga even een intro te doen. Dames en heren, op dinsdag doen wij namelijk iets met community voor de regio. En Monique, die ken ik van het vrijwilligerswerk. Monique die doet, die heeft haar eigen bedrijf als coach. Maar ze doet ook, zit ook bij de organisatie van Go Glow. Dit is een jongerenfeest hier in het Westland. En we gaan, haar daar eens even over bellen. Tim, heb jij Monique aan de lijn?
0: Ja, daar komt ze.
2: Monique, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Tim. Hoi.
2: Hey, goedemorgen. Nou Monique, je hebt het net misschien even al gehoord. We staan natuurlijk centraal voor de community vandaag. En we wilden jou even vragen van wat doe jij voor de community in deze regio?
3: Ja, voor het Westland. Ja, ik doe echt al heel lang vrijwillige

0: werk in het Westland. Sowieso al sinds 2012. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om activiteiten te organiseren samen met jongeren. Maar ook wel met volwassenen. En we halen dan eigenlijk ook altijd op bij de groep, zeg maar, bij de doelgroep van, nou, waar hebben jullie behoefte aan? En bijvoorbeeld bij jongeren was er jaren geleden behoefte aan een feest waar dan leuke DJ's kwamen en waar ze lekker samen konden komen. Maar ja, je weet, jongeren tot 18 mogen natuurlijk geen alcohol.
1: Nee, inderdaad. En, nee.
0: Ja, dus voor ons was het een mooi ja, moment om dan met een groep jongeren, zeg maar, dit te gaan organiseren.
2: Ja, en dan heb je dus Go Glow. En wat is dan Go Glow precies? En hoe zijn jullie met, zeg maar, samen met de jongeren op het idee gekomen om dit te organiseren?
0: Ja, inderdaad. We zijn echt begonnen met een groepje jongeren. Die waren toen 14, 15. En die vonden het heel erg leuk om mee te helpen om zo'n feest te organiseren.
2: Ja, want ze zijn ook echt zelf betrokken, toch?
0: Ja, ja, de jongeren hebben eigenlijk het feest zelf georganiseerd. Met behulp van onze vrijwilligers. Hè, die dan wat sturing, wat begeleiding, ja, wat connecties hebben. En zo zijn we bijvoorbeeld begonnen in de Lier. Samen met de Lierse ja, buurtvereniging, volgens mij is dat.
2: Ja.
0: En met de jongerenwerkers van Fietsers Welzijn. Hebben we toen, zeg maar, het eerste Go Glow jongerenfeest georganiseerd.
2: Ja.
0: Samen met ook met jullie natuurlijk. Jullie waren er natuurlijk ook bij.
2: Daar waren wij bij.
0: Ja, dat was natuurlijk echt een knaller. Dat was echt een mooi feest. En het is echt bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Die dan lekker een avondje willen losgaan zonder alcohol of andere middelen.
2: Ja, en binnenkort hebben jullie weer een editie, heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Kan je daar eens wat over vertellen? Want dan kunnen we gelijk even vertellen voor de luisteraars wat ze moeten doen, waar het is.
0: Ja. Ja. Ja, nee, we proberen inderdaad ieder jaar wel twee keer per jaar dit feest te organiseren. En we hebben nu echt een hele leuke kans. Omdat we een samenwerking zijn aangegaan met theater in Naaldwijk.
2: Ja, oh, leuk. Heel leuk.
0: Ja, en we gaan dus proberen inderdaad om in 30 oktober, dat is op vrijdagavond voor Halloween,
2: ja.
0: Gaan we proberen zoveel mogelijk jongeren te bereiken tussen de 12 en de 16 jaar. Om echt een hele leuke Go Glow jongerenfeestavond in het theater te organiseren.
2: Heel erg
0: en,
2: leuk, ja.
0: Ja, we willen ook de scholen daarin betrekken, weet je wel. Dus dat ook de scholen gaan meehelpen om de jongeren enthousiast te krijgen.
2: Ja, dus ik zou zeggen, mocht er iemand meeluisteren van de Dalton of de ISW. Ja. Luister even mee, want dit feest willen jouw jongeren eigenlijk niet missen, want het is hartstikke leuk. En hebben jullie daar ook iets van een thema aan bedacht? Of is het gewoon lekker samenkomen?
0: Ja, nou, het is natuurlijk wel. We gaan de versiering wel een beetje in het thema Halloween doen, want het is Halloween weekend.
2: Ja.
0: Maar het is, de jongeren mogen gewoon lekker als zichzelf komen. En we hebben natuurlijk leuke DJ's, waar jullie ook. Jullie zijn ook weer van de partij.
2: Yes.
0: Yeah. Ja, en je kan eigenlijk het beste, denk ik, via TikTok of via Instagram naar Go Glow Westland gaan. En dan kun je daar op de site ook eventjes kijken hoe je een ticket kan bemachtigen. Want een ticket is €5.
2: Nou,
0: en
2: dan
0: krijg je ook zelfs nog een frisje. Dus,
2: wauw, ja. Wat een goede deal.
1: Hele goede deal.
2: Oké. Okay, ja. Hey Monique, als jij een boodschap zou mogen aangeven aan alle jongeren hier in de regio die nu luisteren, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
0: Ja, kom echt gewoon met z'n allen. Neem je vrienden, je vriendinnen, je nichten, je neven mee naar het leuke Go Glow Jongerenfeest op 30 oktober in het theater in Naaldwijk. En geniet lekker met elkaar van de muziek, van elkaar. En mocht je het leuk vinden om mee te helpen met organiseren, dan ben je altijd welkom bij Fun & Fit, Heemweg.
2: Ja.
0: Want dan, dat is ook vaak voor jongeren een mooie kans om samen met andere jongeren te leren hoe organiseer ik dingen. En ja, dan ben je zeker welkom. Dus dan mag je zeker contact met ons opnemen.
2: Heel erg leuk. Nou, inderdaad. Dus dames en heren, alle jongeren of ouderen die jongere kinderen hebben, als je aangesproken voelt, je kan ook altijd even naar de website volgens mij gaan van Fun & Fit. Daar kan je alles vinden.
0: Ja,
2: en nou ja, Monique, we willen jou heel erg bedanken dat we jou even mochten bellen in deze ochtend.
0: Dankjewel. Graag gedaan.
2: En we wensen je een hele fijne dinsdag.
0: Dankjewel jongens. Jullie ook, hè? En succes met al je mooie werk.

0: Dankjewel.
1: Doei doei.
2: Doei doei.
3: De WOS gaat met je mee naar het strand.
4: Verkoelende hits op 876.
0: Yeah, oké. Hey Tim, het is lekker dinsdagochtend. Ik weet niet, ja, ik heb aan één bakje genoeg. Maar mensen, het is bijna 9:30, dat betekent bijna pauze. Wij hebben nog een paar lekkere plaatjes voor jullie klaarstaan. Tim, ik zeg, gooi ze er maar lekker in.
5: Ja, hey. En wel leuk om te vertellen, denk ik. Monique, zeg maar, het jongerenfeest en zo. En dat is best wel leuk. Ik denk dat jongeren misschien niet helemaal leuk vinden, omdat er toch geen alcohol aanwezig is. Maar ik denk toch wel dat ik mee wil geven aan alle jongeren dat ze daar even scheid aan moeten hebben en dat ze gewoon even lekker moeten gaan. Want je kan gewoon lekker socializen.
0: Ja, eens.
5: Dat is gewoon echt heel erg leuk. Dus dankjewel Monique, vind het fit, super. Dan gaan we nu door naar de volgende plaat.

0: Ja, dit was Turn Me On. Luc, ik weet niet, maar volgens mij zit dat wel goed vanavond. 87.6
1: FM. Dit is de WOS.

0: talking. Nieuwsupdate.
1: Ja, en back in de studio, Stefan van der Meer.
2: Goedemorgen. Kringloopwinkel Resell heeft ruim 22.000 euro geschonken aan organisaties en initiatieven uit de regio. In totaal krijgen 13 organisaties geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. Het geld komt uit de opbrengst van de kringloopwinkel. Zo gaat er onder meer geld naar voedselpakketten, cadeaus voor kinderen in armoede en activiteiten tegen eenzaamheid.
1: Altijd goed.
2: Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzande. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit de cabine. Die is volledig verwoest. De brandweer voorkwam dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die raakte wel beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dan nieuws van een gast uit deze radioshow. 7 dagen lang draaiden de camera's bijna voortdurend mee tijdens de deelname van Gijs van der Laar aan het programma Ex on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd voor het programma en stond daarna ineens tussen dates, feesten en onverwachte exen. Toch zijn vooral de andere deelnemers zijn bijgebleven. Met veel van hen heeft hij nog contact. Inmiddels heeft Gijs het televisieleven weer ingehaald voor zijn werk in de villabouw en achter de bar.
1: En hij heeft het druk, hè?
3: Ja.
2: Zijn jullie echt kijkers van het programma of niet?
1: Nou, alleen omdat ik ken Gijs, dus alleen omdat Gijs mee ging doen, hebben we even de vrienden bij elkaar geroepen en hebben we met z'n allen de eerste aflevering dat Gijs uit het water kwam lopen, hebben we gekeken. En dat was echt super
2: fantastisch. Volgens mij is het echt een programma dat iedereen kijkt, maar niemand durft het te zeggen.
1: Ja, dat kan wel kloppen, want ik snap het wel, hoor. Het is ook wel een beetje
2: over de top, ja. Dan heb ik nog het weer. Vandaag is het bewolkt. Droge momenten worden afgewisseld met regen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht kan nog een bui vallen. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. En morgen blijft het bewolkt met enkele buien en wordt het opnieuw ongeveer 19 graden.
1: Oké dan. Nou, lekker. Hey, Stefan, bedankt.

0: Yes, tot morgen.
1: En dit was het laatste voor vandaag. We zien je morgen weer terug in de show.
2: Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Thuis, in je regio.
4: De WOS.
1: Ah, dat is wel lekker. Lekker doorrijden dus. Lekker die echo.
5: Hey, gasten. Hey, hey, hey. Uno, dos, tres. Komt-ie.

0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. De regio is wakker. Met Tim en Luc.
1: Oh ja, dames en heren, we hebben even een korte onderbreking, want het is tijd voor een mop. En nou, we hebben nu nog geen telefoonnummer, dus nu doen mensen zeg maar, die ons privénummer hebben, ons even een appje sturen. Maar vanmiddag hebben wij besproken om te regelen dat we een WOS WhatsApp-nummer hebben. Dus we gaan even kijken of dat we een prepaidje ergens kunnen vandaan halen. Even een oude telefoon, dan doen we even een nieuw WhatsApp-nummertje maken. En dan gaan we het even regelen. Want ja, we willen wel dat jullie met z'n allen naar de studio kunnen appen. Ja, dus de bedoeling is dat zo snel mogelijk door heel het Westland dit WhatsApp-nummer doorgestuurd wordt naar iedereen die je kent.

0: vindt. Ja. Want dan kunnen we zoveel mogelijk van die leuke berichtjes ontvangen. En ja, dat
1: net
0: wordt
1: zoals
0: gezellig.
1: Vanochtend.
0: Net zoals vanochtend. Ik vond het echt heel leuk.
1: Oké, okay. Dan gaan we verder naar de mop. Ik ga het antwoord niet vertellen, want die moeten we even doorkrijgen via de app. Dames en heren, daar komt ie. Waarom hangt er een touwtje aan een tampon? Het antwoord op de vraag hoor je zo. Maar vooral stuur even door wat jij denkt wat het antwoord is. Dan ga ik het zo meteen vertellen.

0: Kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
0: Op de WOS.
2: Nou, daar komt-ie hoor. We hebben geen antwoorden ontvangen, maar dat snap ik ook wel, want je moet een antwoord verzinnen voor een mop. Ja, het is natuurlijk een grapje. Ik dacht, ja, misschien wel logisch, maar oké, ik ga hem nu vertellen. Waarom hangt er een touwtje aan een tampon? Tim, weet jij het antwoord?
3: Ja, dan kan je hem makkelijk uittrekken.
2: Oh. Nee, dat is niet het antwoord. Oh. Het antwoord is, zodat de schaamlijzen kunnen bungee jumpen.
3: Holy shit!
2: Dat lijkt me nou echt gaaf.
3: Dat is het antwoord dat ik niet had verwacht.

0: Dus nou ja, als je nog lekker wil bungee jumpen vanavond, dan kan dat. Ja. Dat was zeg maar de mop van vandaag. Morgen heb ik weer een nieuwe mop.
1: Leuk, Luc.
0: Ja, dus morgen weer een nieuwe.
1: Oké, gezellig. Dan gaan we nu door met een heerlijk plaatje van Ander. Talk to me.
0: Yeah.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: komen. Hey, ja, meiden, met wie hebben we genoegen?
1: Ja, we hebben genoegen met Babette en met Daphne.
0: Hey, Babette en Daphne. Hey, we hebben dus een, iets leuks voor jullie. Aan wie willen jullie graag de groeten doen vandaag?
1: Nou, ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder, Monica Jonkers. Ik hou van je.
0: Monica, hey, we houden van jou.
1: Ja, hey, en Daphne ook nog, Daphne.
2: Oh, ja, ik ook aan mijn moeder, Sabrina. Die is lekker weg met de werk, dus helemaal leuk.
0: Zo, dat is lekker zeg. Hey, en hebben jullie een lange dag vandaag?
1: Nee, tot 12 maar.
0: Oh, dat is
3: beter.
1: Lekker.
0: Nou, wat leuk dat jullie even aankwamen schuiven in de ochtendshow.
1: Ja, bedankt.
0: Wakker met Tim en Luc.
1: Ja,
0: hey, als jullie vaker willen aanschuiven of vriendinnen of vrienden van jullie, kan gewoon de studio in.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Gewoon even hallo zeggen en dan kunnen we met z'n allen het groeten doen de hele dag.
1: Ja, helemaal goed.
0: Gezellig.
1: Werk ze nog.
0: Dank je, doei.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzande doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzande. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzande is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerd.

0: Corrupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
3: Getting ready for the lunch, want daar is hij de dinsdagmiddag 12 uur geweest. Goedemiddag!
4: De WOS Lunch.
3: En dan gaat hij aan de lunchtafel.
4: Jeroen van der Kei.
3: Met de muziek van de WOS. Dit is de Bouwsap.

0: De Bausa en Magnetic bij de WOS aan het begin van de lunch op deze dinsdagmiddag 8 september op de kalender. Het is 12 uur geweest. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En dan gaat hij weer voor een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. En waar gaat het dan over? Nou, onder andere over inwoners van de regio. Want die kunnen vanaf 1 oktober 6 dagen per week klein chemisch afval inleveren bij de Milieustraat in Naaldwijk. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vast depot. En vandaag is met hijswerkzaamheden een belangrijke stap gezet bij de bouw. Ja, tot nu toe werd het allemaal gedaan met een mobiele vrachtauto. Nou, dat wordt allemaal high-tech. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Verder zou ik je gewoon hartelijk uitnodigen voor een bammetje, want het is tussen nu en 2 uur lunchtijd.
2: Pak mij eens vast, knip de lacht is naar mij. Voor wie moeten wij ons vermannen?
0: Ja, goedemiddag.
2: Let maar eens goed, dan wordt het lachen niet moe. Met tijd en boterhammen.
0: Smakelijk eten.
2: Met tijd en boterhammen. Met tijd en boterhammen.
0: En de muziek van de WOS ontbreekt natuurlijk ook niet. Ruben, Helen, Ruben gewoon voor vrienden. 20 seconds hoor je zo meteen naar Bad English.

0: Wanna be with you.
1: De lekkerste van de regio, de lunch op de DOS en Ruben Hillen hoorde je op de radio met 20 seconds. Nou, die plaat duurde iets langer dan 20 seconden, maar wel lekker zo hier op deze dinsdagmiddag aan de 26 meter lange lunchtafel. Je bent van harte welkom. Smakelijk eten. Ik praat je niet alleen bij in dit programma rondom het laatste nieuws uit de regio, maar ook fijne muziek ga je horen. Duiken samen de catacomben nog in voor de lekkere track. Er is muzikaal beleg voor op je boterham. En nu Rag & Bone Man. Dit is Skin.

Marshmallow en de Jonas Brothers hoorde je. Leave Before You Love Me hier bij de WOS. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Vanmiddag is de verwachting dat er wat meer regen nog gaat vallen. Het is ja, wel een stuk minder aangenaam dan de afgelopen dagen. Maximaal 18 graden. Vanavond vocht in het hele land regen. Vannacht klaart het op, koelt het af van 11 tot 15 graden. Morgen wordt het ook weer een graad of 18 en wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag dan opnieuw buien, soms met een kwappie onweer. Dit is Earth, Wind & Fire, EWS.

0: Olivia Rodrigo. En Drop Dead hoorde je hier bij de WOS in het komend half uur. Hoor je nog veel meer lekkers voorbij komen? Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Ja, dat lunchpakket komt eraan, dus leg de bammetjes maar klaar. Jouw muzikale beleg is hartstikke onderweg. Net als Sledgehammer van Peter Gabriel. Ook die hoor je zo meteen na het WOS nieuws.
1: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Van Peter Gabriel, ja, dat kan gewoon op deze dinsdagmiddag. Nou, ik ga niet vertellen waar die plaat over gaat. Dat, nee, weet je, dit tijdstip laat dat niet helemaal toe. Maar dan kun je enigszins een beetje voorstellen wat er bedoeld wordt met een sledgehammer.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Dat kan ik natuurlijk wel gewoon fijnloos vertellen. Want je bammetjes smaken vandaag natuurlijk weer gewoon uitstekend. En meer dan dikke prima met het beleg van de DOS erop uitgesmeerd. Nou, wat zit er dan vandaag op die bammetjes? Wat dacht je van Annabelle Lamp? Je hoort Refugee zo meteen. Ook Agde en de Munnen. Ik hoor je voorbij komen. Ren, Lenny, ren. En eerst een stukje country op de radio. Dit is Ella Langley, nu bij de DOS. Dit is Choosing Texas.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Ella Langley hoorde je, Agda en de Munnik en Annabelle Lamp. Die hoorde je ook zojuist hier op deze dinsdagmiddag. Morgen iets na 12:30. Natuurlijk weer zo'n vers lupaatje hier op deze zender. Want je weet het, de WOS smeert je boterhammen natuurlijk iedere werkdag. Hey, aankomende zaterdag, dat wil ik even met je even doornemen. Dat is trouwens wel hartstikke leuk. Dan gaan we jou laten zien waar we inmiddels gehuisvest zijn, zoals dat zo mooi heet. Afgelopen maanden zijn we verhuisd van Schravenzanden naar Naaldwijk met de WOS. Ja, en aangezien we toch voor een stukje gemeenschapsgeld doen, is het ook wel prettig dat je kan zien wat we dat doen en waar we dat doen. En bovenal zijn we natuurlijk gewoon heel trots op al die nieuwe spullen die we willen laten zien. Ja, en dan doen we dat met een open dag. Nieuwslezen voor de camera, een sportwedstrijd inspreken, tv-programma presenteren, regisseren, meekijken bij de radio. Het kan allemaal tijdens de open dag hier bij de WOS. Aanstaande zaterdagmiddag tussen 1 en 4 ben je van harte welkom in het World Hortis Center in Naaldwijk. Hebben we diverse activiteiten voor jong en oud. En kun je ook eens zien wat er dan met dat stukje gemeenschapsgeld gebeurd is. Hè? En met de subsidie. Nee, goed, dat kan je in ieder geval doen. Meer daarover vind je natuurlijk op WOS.nl en in de WOS-app. Dit is Miley Cyrus.

Lola hoorde je hier bij de WOS, thuis in jouw regio met zometeen. Natuurlijk in het komend uur nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1 naar Shawn Mendes. Dit is Treat You Better.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen.

0: Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
3: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Hartelijk welkom aan de lunchtafel met Olivia Dien.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: De DOS op dinsdagmiddag met Curiosity Kill the Cat. Name and number hoorde je ervoor Olivia Dean en Man I Need.
1: De WOS Lunch.
0: Goedemiddag, het tweede bedrijf weer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze dinsdag praat ik je bij op deze 8e van september. Zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Kringloopwinkel Resell in Schravenzande heeft opnieuw een flink deel van de opbrengst teruggegeven aan de samenleving. 13 organisaties en initiatieven krijgen samen, ruim 22.000 euro. Onder meer voor armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. Je leest daar meer over op WOS.nl, in de WOS-app en zometeen om 14:30. Natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Dit uur kun je natuurlijk nog lekker even aanschuiven voor een bammetje. Een verlaatbammetje misschien wel, maar zeker ook om even lekker uit te buiken. Een stukje lucht of nagel.

0: rechtstukkie. Doen we ook gewoon voor zorgen hier bij de DOS tussen nu en 2 uur vanmiddag. Met dit uur onder andere Kid Creole en de Coconuts. Salto komt eraan. En eerst de man die zingt alsof hij moet schijten. Enrique Iglesias en Sierra, Taking Back My Love.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

0: De lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. Kid Creole en de Coconuts hoorde je. Annie, I'm Not Your Daddy. En daarvoor een van de populairste. Ja, ook wel met een groot zonnetje natuurlijk op de radio van dit moment. Salto en Jamaican Bam Bam. Lekker hier op deze dinsdagmiddag een beetje zo bam bam die hits wegstampen op 87.6. En dat gaan we doen tussen nu en 2 uur vanmiddag natuurlijk. Dus lekker even aanschuiven met zometeen ook nog iets na 1:30. Die lekkere track uit de catacombe. Heb je een suggestie? Laat het weten via radio@wos.nl of een berichtje via de WOS-app. Dit is Dermot Kennedy.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Kensington en Stay hoor je hier bij de WOS. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track. De muzikale parel van vandaag. Nou, en ga er maar eens even lekker voor zitten. Want je mag je stofkapje alvast wel opdoen, hoor. Ja, dat is bij deze beloofd. Verder hoor je ook de Purple Disco Machine en Sophie and the Giants en ook Simply Red onderweg. Naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS nieuws van half twee.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden.

0: worden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Wat krijg je als je dat samenvoegt? Nou deze, Jorden Hypnotized op de radio bij de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, die misschien wel het meest bekend is geworden door de versie van Soft Cell uit 1981. En in de Zero's Day Rihanna dat nog een klein beetje gebruiken in SOS. Maar het is geschreven door Ed Cup en oorspronkelijk werd hij in 1964 opgenomen door Gloria Jones. Nou, het is het origineel en dat hoor je natuurlijk hier bij de WOS als lekkere track van vandaag. Dit is Tainted Love.

The Wrong Direction van Passenger hoorde je op de WOS. En Gloria Jones daarvoor met Tainted Love. De lekkere track voor deze dinsdag. Morgen iets na 13:30. Natuurlijk weer de catacombe in voor zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie? Laat het maar weten. Mailen kan heel simpel via radio@wos.nl. Een berichtje via de WOS-app. Of de tip-ons-knop die kun je ook gebruiken via wos.nl. Shanna Spyro nu. Dit is Material Lover.

Don't Look Back van Boston hoorde je hier bij de WOS. En daarmee zijn we er door voor vandaag. Hoor je zometeen veel meer lekkere muziek onder het genot van een bakkie koffie. Hoor je Pharrell Williams, Your Level 42, Teddy Swims, Banners, Ace of Base. Je moet even kiezen, maar met een beetje mazzel hoor je ze allebei. En ook Another en 54 Ultra ga je horen zometeen hier. Net als het laatste nieuws uit de regio. En dat nieuws zie je vanavond ook om 6 uur bij de WOS op tv. En 24/7 via de WOS app en WOS.nl. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, dan zeg ik heel graag tot morgen tussen de middag. Taylor Swift, tot aan 2. Dit is Open Light.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker

0: zorgen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat.

0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Trek en je hoort elke dag de prangende lunchvraag. Heb je ook zo'n lastige vraag? Mail hem door naar jeroenka@wos.nl. En wie weet hoor jij het antwoord tijdens de lunch. Wat heb jij nou op je boterham? De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op WOS.nl.

0: in de WOS-app.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Lu.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. En vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen.

0: over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
5: Met nu.

0: NOS Nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzanden. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenetwerk.

0: internet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: dust, all that I adore.
1: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
2: Lekker de zomer door met de WOS.

0: trio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen.

komen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schavenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen...

0: graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Je geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Hypotheek.

0: nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoefvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The stretch is all the way from.

0: Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
2: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugt, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
2: Je hoort het elke woensdag
0: van 7 tot 9 's avonds.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS-app.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
4: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
3: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
5: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
3: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

Thuis in je regio.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
4: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
3: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
5: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
3: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een

interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten.

0: die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriën Boer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog twee keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af, en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt en

0: been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carr Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: hete zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella.

0: Ja, de drie zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Zo lekker!
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 2 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.